0: Yves Tanga, kota anesthésiste, kwa moka salon batien. Azale kwa mose souwa ne moza. Oh, K2.
1: Lani amando a kika kampi, me la solo zuke kairi. Ala di kote non.
0: Kitu baribo, azomba iki. Klocha toto londo andapre, ha. Baiki muzika.